Oh mon Dieu, ça c'est bon. Zut alors, et cabaret gmiste. Ça, que bleu, wat is dit? Zie ik goed wat er zit. Een verrukkelijk sappige krab! Niet gezien, oh wat dom, kom maar snel in de kom.